werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam.

0: De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtwakers en

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie.

erosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd.

0: Ellie, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtrakers en slechte slapers.
2: Let's go, girls.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist.

0: als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

blijf ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Evenementen hebben dit weekend extra maatregelen genomen vanwege de warmte. In Friesland is vandaag de Fiets Elfstedentocht. Daar is bij de finish een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In China is een raket met 3 bemanningsleden gelanceerd. Ze gaan naar een Chinees ruimtestation. De lancering is bedoeld als voorbereiding op een bemande maanlanding in 2030. Memphis Depay heeft zijn rentree gemaakt na 2 maanden blessureleed. Hij viel in bij een wedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden.

0: Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghoff is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghoff heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghoff.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
5: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
4: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
6: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
4: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu, Slingeland, non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen zouden worden vrijgegeven. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Dan het weer, het is zonnig en warm. Het wordt 25 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
1: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
0: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
2: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
0: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen voldoen sommige zorg-apps niet aan wetten en regels. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen zouden worden vrijgegeven. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen en dat er minder kinderen weglopen. Dan het weer, het is zonnig en warm. Het wordt 25 tot 29 graden.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Winterswijk. Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor...

0: vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
3: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
2: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
4: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
2: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.
7: Nu. Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Als ze de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Dan het weer, het is zonnig en warm bij 25 tot 29 graden.

0: Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden, en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn er voor jou.
1: Treintje! Hey Mart, deze is van mij.

zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest

0: moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. Twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chunchawulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Steijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorglanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terpine Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald doordat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. Daarbij zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne waarmee volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder moeten herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen. De man en vrouw waren in de jungle op weg naar een bekende waterval toen een hangbrug waar ze over liepen het begaf. Ze vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Het weer, zonnig en warm, van 26 graden in het noorden tot ruim 30 plaatselijk in het zuiden. Morgen nog wat warmer.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer, volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met ons branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest.

0: Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de

Politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken.

0: gebroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag

dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

0: Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paus Leo waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De paus zegt dat hij niet tegen de technologie is, maar vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet hij als een grote bedreiging. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. De 62-jarige Murrell heeft het bekend. Volgende maand hoort hij zijn straf. In het Verenigd Koninkrijk was het niet eerder in mei zo warm. In Londen werd 33 graden gemeten. Gemiddeld wordt het in dat land eind mei 14 tot 20 graden. Ook in onder meer Frankrijk, Duitsland en Spanje is het veel warmer dan normaal. Het weer volop zon en zomers warm van 25 tot 30 graden. Morgen nog iets warmer.

0: handen als die daar niet hoefde zijn. Hij kon niet lachen om de grap waar hij anders van moest huilen. De Jip was weg vertrokken.
1: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkeling bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice.

0: Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentes. Auto Meerdink.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt om twee Syrische moordverdachten er bedreigender uit te laten zien. De bewerkte tekening stond bij een anti-AZC-bericht op Instagram en is inmiddels weggehaald. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Jasper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka, die het toernooi 11 jaar geleden won. De Jong gaat nu door naar de tweede ronde. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer.

0: Weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op hun Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
5: Nu, easy listening.

She Believes in Me. U hoorde het orkest van Mantovani. Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u allemaal weer luistert. Op deze tweede Pinksterdag, een hele hete Pinksterdag. Op 25 mei 2026. Easy listening, een heel uur rustige muziek, vocaal en instrumentaal. Muziekkeuze en presentatie Gerard Uwland, techniek Ine Uwland. En het volgende nummer, dat is van de Carpenters, Solitaire.

Dat was uit Duitsland het orkest van Manfred Moch en het nummer heet Einsamer Boy. Hebben we nog een Duits nummer? Mel Jersey, Maria Magdalena.

Dat was op gitaar Francisco Garcia met het nummer Sunset in Cordoba. We gaan verder met Tom Jones, The Impossible Dream.

Dat was het orkest van Bert Kempfert en het nummer heet Bye Bye Blues. Gaan we nu naar een duo. Merle Haggard en Bonnie Owens, Just Between the Two of Us.

Kon ik maar even bij je zijn? U hoorde op piano Cor Bagger. We gaan verder met Rob de Nijs. Schrijf me niet.

Dat, beste luisteraars, was het orkest van Mantovani met het nummer Blue Bayou. Het volgende nummer is van de Carpenters, Happy.

Now I Know. U hoorde het orkest van Kai Werner uit Duitsland. Ja, beste luisteraars, dit was het weer voor vanavond. Fijn dat u allemaal heeft geluisterd op deze maandagavond, tweede Pinksterdag, 25 mei 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek Ine Uwland. Wat ons betreft, graag tot de volgende week bij weer een heel uur easy listening. We hebben nog wat nummers voor u klaarstaan. Als eerste uit Duitsland, Tony met het nummer De Capri Fischer. Op gitaar Francisco Garcia met La Paloma. En Willie Nelson met Crazy.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Nu, goedenavond Wenters.

0: Of een Twenter zijn hem streken. Verhalen in gedichten, muziek en informatie in de streektaal. Mooi dat je allemaal weer lustert. Op deze maandagavond, tweede Pinksterdag, 25 mei 2026. Samenstelling en presentatie, Gerard Uwland, techniek Ine Uwland. We beginnen zo meteen met de rubriek Het stond in de kranten, mei 1992. Dan hebben we een verhaal in twee stukjes van Herman van Velzen, door steeds boven de verovering. Een verhaaltje van mezelf uit 1994, Gedel van Muzen. Dan hebben we ook weer een stukje van Jan Groot-Severt. En ik denk dat we ook nog wat tijd hebben voor een gedicht van Truida Wansing-Lammers. Maar zoals ik net al zei, wie begint met de rubriek Het stond in de kranten, mei 1992. En daar stond boven dat artikel Vares beheerst concours Winterswijkse Ponyclub. De leden van Vares hebben zondag op het terrein van de familie Verink aan de Korrelseweg het concours hippiek van de Winterswijkse Ponyclub beheerst. De vereniging sloop een 5 eerste prijzen met naar huis. Goeie tweede was de ponyclub zelf, die beslag leggen op 4 hoogste klasseringen. Bij de individuele nummers wist alleen Janine Oonk namens de organiserende Winterswijkse Ponyclub de eerste prijs te behalen. Dit en nog veel meer stond in de kranten mei 1992.
1: Ja, door al die veranderingen. Je neemt het wel eens nostalgie. Maar dat vind ik flauw. Nostalgie is een soort heimwee. Biedt zedelijk af. Maar dat is het niet. Het is wat anders. Ja, ik weet nog eens een Piat, ja. Iedereen had al een trekker. En toen gingen ze Piat dood. Kocht ze eens ook een trekker. Dan was ik een vlotter, ik kon er ander en beter misschien bekroep. Het ging allemaal fijner, maar toch, toen onze Piat er niet meer was, toen missen we hem toch. Ja. Mijn Piat is weg, ik voel me alleen. Je wordt een ziek, ging dood, ik ben een kwiet. Nou hebben we een trekkelken, en Piat het weet is op een boerderij uit de tiet. Zijn tucht is hangt er nog, en ik denk vaker nog aan de Piat dat lange wiens was. Ik had nooit gedacht dat we hem nog zullen missen. Maar nooit weer is, nu merken we dat pas.

Dat was een Hulzer Willem en andere leu en het nummer heette Een Peard is weg. Ja, het ging niet over een pony, maar een peard. Gauw nu naar het verhaal van Herman van Velzen, doe in twee stukjes en daar staat boven De Verovering. Een van de trouwste bezoekers van het Koelhoven wandelpark was Jan Halenbrink.

Elke zondag namiddag, zo tegen een uur of zessen, als het goed weer was, kon je hem de zandbaarsen weg overzien kuilen in de richting van het wandelpark. Meestal had hij dan een sigarette losjes tussen de lippen hangen en een dun rieten wandelstukje in de handen. Het Koolovense wandelpad is niet groot. Standbeelden van zeehelden of beroemde dichters zijn er niet te vinden. Evenmin als mooie bloemenparken en vijvers met goldvissen, zwanen en andere gedierte. Het is eigenlijk maar een doodgewoon akkerboomsbusken waar ze een net van kronkelende perkens doorheen hebben te vlochten, met hier en daar een groen geverfde banken aan de kanten. Het is wel aardig om daar eens even te zitten en te lusteren naar het geremoerte van de vogeltjes. Maar Jan Halenbrink kennen wie als iemand die zich van die vogeltjes en de wandelparken als zodanig niet zoveel aantrekt. Hij moest bepaald een andere reden hebben voor zijn geregelde tochten door het groen. Jan Halenbrink sprak dan ook niet tegen als ze dat tegen hem zeiden. Tegenwoordig zou Jan Halenbrink niet meer de kanten van het wandelpark opkuien. En daar heeft hij zo zijn reden voor. Hij mag de naam wandelpark niet meer horen. Het op zichzelf onschuldige woord heeft ongeveer dezelfde uitwerking op hem als een rode lappen op een stier. Hoe dat allemaal zo gekomen is, zag Oulu eens even uit de knuppen doen. Jan zag u voor het eerst kuilen op de weg naar Zandbergen. Ze had twee ogen, zo blauw, zo blauw. En met aardige kupken bewoog zich een wolken van krullen in de zachte lentewind. Blond, zo blond. En daarvoor en daarin had de middagzonne zien een glanzenleg. Het was zondag en ze droeg een lichte jurk vol rode rozenknuppen en de hoed van fijn gevlochten stro met een busken vergeetmenietjes erop. Jan Halenbrink liet zijn sigaret uit de mond vallen. Zoiets moois, zo'n juweel, had hij in Koolhoven nog nooit te zien. Waar zal die heen komen? Misschien was het een logé die ergens bij familie in het dorp was of zo. Jan bleef staan en keek naar haar. Hij zag dat ze bij Villa Jenta afsloeg en in de richting van het wandelpark kuilen. Langzaam begonnen er naar te wandelen. Toen hij weer zag, zat ze onder de fijne dennen op de banken. Ze had een boek met een bont gekleurde titelpagina van daar gehaald en was begin te lezen. De liefde van Jane Pluckstone, lezen Jan vluchtig op de omslag. Dag zus, zei Jan, terwijl hij naar de bij kwam. Zus gaf geen antwoord. Ze fronsen met de wenkbrauwen en passen haar lippen vast beronen op elkaar. Lekker weer vandaag, vind je ook niet, juffrouw? Probeerde Jan het nog eens een keer. Ze strekt nieder een paar krullen uit de ogen en boog zich dieper over het boek. Jan kuchen even. Mag ik zo vrij wezen om me ook een stukje van de banken in gebruik te nemen? Vroeg Jan, die meteen ging zitten. Nauwelijks had de zitting van de banken gevuld of klats. Ze sloeg het boek toe, stond op en wandelde als een beledigde majesteit voort. Jan zag in de witte de jurk met de rozenknoppen tussen de boskazies wegschemeren en hij was bedroefd. Later zat hij na te denken over een reeks van methodes waarop de dochters van Eva te genaken waren. Zien de meneer om een gesprek te beginnen en de weg naar het harte van de dame te ontsluiten, had hij faald en was verkeerd. Hij moest anders aanleggen, zal het wat worden met hem en de onbekende schoonheid. Vanaf die tijd zag hij Jan Halenbrink geregeld iedere zondag naar het wandelpark gewoon. Het was altijd hetzelfde gezicht. Eerst kwam er een knappe jonge dame die een lichte jurk aan had, die bezijd was met rode rozenknuppen en die een hoed op had met vergeetmenietjes. Twee minuten later kwam Jan dan in het gezichtsveld. Jan was vast van plan de jonge dame te veroveren. Maar welke methode of ook toepassen, het resultaat was zeer bedroevend. Met geen enkel woord had ze hem

en ontmoedigd. Altijd had ze zich een hart iskold. Altijd had ze zich in hart iskold stilzwijgen gehuld. Tot om de zondag. Het was de vuurlaag.

staat, zag er u 20 pas van zich af, de draaiemekom, met de jurk vol rozenknuppen aan. En de liefde van Jane Pluckstone onder een arm. Jan verwachtte zo half en half dat ze stug en koud deur zou lopen naar een andere banken. Maar nee, dat viel met. Jan zat uiterst rechts, ze ging uiterst links zitten en begon te lezen. Er was geen andere geluiden dan het chilpen van de mussen en in de witte riep haar een koekoek. Kom wat deze kant toe, dan zit hij niet zo onder den tak, stelde Jan voor. De jonge dame schoof op en zat nu 2 handen breed van hem af. Het komt me voor dat u erg eenzaam voelt, begon Jan. Ja, daar hebt u gelijk in, antwoordde de dame. Er bent een massa eenzame mensen op deze overbevolkte wereld. Mij geheel uit het hart gegrepen, wat u daar zegt, meneer.

Dat was een de grootste hofzangers in het nummer dat heet Machter best wezen. Gauw weer met de tweede in het laatste stuk van het verhaal van Herma van Velzen in de stoom boven de verovering. Het komt me voor dat u erg eenzaam voelt, begon Jan. Ja, daar hebt u gelijk in, antwoordde de dame. Er bent een massa eenzame mensen op deze overbevolkte wereld. Mij geheel uit het hart gegrepen, wat u daar zegt, meneer. Nee, mijn gimmeneer, zeg maar gewoon Jan. Jan Halenbrink is mijn naam. Aangenaam. Mijn naam is Lies Verriest. Lien Verriest. Zeg maar Lien. De eerste gewaarwording van Jan was stomme verbazing. De roffel, dat zo'n stuk iets smelten kon. Dan voelde een wilde vreugde in zich opkomen. Aan hem was de overwinning. Hij feliciteerde zich in stilte dat de eindelijke de goede methode vonden had om met deze wandelende Venus voor zich te winnen. Zo zaten ze door op de banken. Het gesprek kwam op de liefde van Jane Pluckstone. Oh, het was een schat van een boek. Zo echt realistisch en ook zo romantisch. Het won drukker in het wandelpark. Vaders en moeders met kinderen aan de hand trokken voorbij. Piepjonge meurderkers met gestroomlijnde kinderwagens en pauwtrotse jonge papa's ternaast kwamen aan schoeven. Jan vond dat niks aardig. Het wordt rok, zei Jan. Ik vind het hier niets rustig meer, zei Lien. Zou ze een eentje de zandweg opwandelen, durven Jan voor te stellen. Ik vind het best, zei Lien. Samen ging ze het parkoet en liepen de zandweg op. Jan wogen een poging om een urbien arm te pakken. Nee, dat niet, deed Lien terugtrekkend. Pardon, stamelde Jan en ik kreeg een rode kleuren. De uitspanning in de zilveren posthoorn, is dat ver weg? Vroeg Lien dan zitken. Een uur gewoon zo ongeveer. Het is toch schitterend mooi, een deftig ding nogal. Ik geloof dat er vanavond concert is. Zou er eens op aankuilen? Lien zei geen ja en geen nee. Lien zei geen ja en geen nee, maar ze ging met. Jan gaf onderweg een beschrijving van het vullen moois en goots wat er zoal umme en bij de zilveren posthoorn te genieten was. Ruim een uur zaten ze bij de uitspanning in de tuin. Het was te prachtig, een strijkje uit de stadspullen walsen van Strauss. Op de weg stonden auto's van deftige gasten. Het ging er allemaal kalm en welgemanierd naartoe. Een kelner kwam en boog. Glaasje ranja, gaf Lien te kennen. Jan bestelde een bier. Ranja en bier wonden bracht. De muziek spullen, wijn, wijber en gezang. Ik heb dos, zei Lien, en dronk een glas achter elkaar leeg. Jan dronk zijn glas ook uit en hij bestelde een tweede rondje. Op den tweede volgden een derde, een vierde en vijfde. Het was ongelooflijk zonder dorst als Lien had. Hij wilde fatsoenshalve niet achterblijven bij haar en hij dronk dapper met. Opeens viel zijn ogen op een lijstje waar de consumpties op stonden met de priester achter. Tijdens het concert in de tuin, ranja 60 cent, bier 60 cent enzovoort enzovoort. Dat moest een stuk van hemel zijn. Wien und der Wein. Wien und der Wein, zong de zanger. Vier rondjes, 6 gulden, reken Jan. Lien zat alweer voor een leeg glas. Waar liet ze het in vredesnaam? De kelner kwam en boog. Hebt u me gewenkt, dame? Vroeg de kelner. Ja, een kop thee en een schotel gebak, kelner. Het was net of Jan de zool onder zich vullen wegzakken. Hij wond er zenuwachtig van en knooi een bier over zijn jas. Hij vond er niks meer aan hier. En hij vroeg zich met angst af wat het eindbedrag wel zou wezen. Hij stond op en ging naar een zekere plaats. Hij kreeg het knippen uit de tasken en begon te tellen. Precies 12 gulden en geen cent meer. Een dure liefhebberie. Hij ging weer naar zijn plaatsen. Lien zat droog gebakjes te verorberen. Ze had al een aardig gat aan het schaaltje vol en dronk door thee bij. Zo gingen de uren voorbij. Het won eenzaam om de uitspanning. De muziek ging

Frankfurt en Jan vroeg hem de rekening. 12,40 gulden, zei de kelder. Jan betaalde 12 gulden en begon toen zwetend zijn vestjestasken na te vullen. Na lange zoeken diepen er nog 2 kwartjes op. Jan slaakte een zucht van verlichting. Alsjeblieft, dat dubbeltje is voor u, deed Jan met een royaal beweging naar de kelder. Dank u daarvoor, zei de kelder. En je keek meteen veelbetekenend naar Lien. Jan slenterde met Lien voort. Jan was stille. Dat gripken had hem geld gekost en Lien wil nog niet hebben dat hij haar bij de arm pakken. Een kwartier liepen ze zo zwiegend naast elkaar. Lien had niks geen hoos. Opeens kwam er een motor achter haar op. Lien bleef staan. De motor stoppen. Tot zijn grote verbazing zag Jan dat Lien kalm op de duo klom. Wat moet dat betekenen? Vroeg hij woest. Maak geen drukte, meneer. Dat je een eentje met mijn vrouwen gaat wandelen en u attracteert, daar heb ik niks op tegen. Maar daar moet het dan ook wel bij blijven. Het leeft, zeg ik maar, dat je haar zondags met vrede laat. Had ze in het wandelpark rustig zitten lezen. Goedenavond en welterusten. Versuft bleef Jan staan. De motor ronk een voet. Op leste kon het geloed nog maar heel zwak in de witte huren. Dat was de kelner uit de zilveren hoorn. Wat een gemene streek. Afgesproken werk om hem te razen te nemen. 12,50 gulden, voetsie. Oh, wat een truc. Had dat bekend worden in Koolhoven, vielen de schorstenen van het dak af. Vanaf dit tijd is je Halenbrink een tegenstander van de liefde op het eerste gezicht. Van uitstapjes naar het wandelpark vernemen we ook niks meer. Jan beweert dat voor hij u met vrouwen inloopt, eerst duftig de katten uit de boom moet kijken. Maar dat die levenswijze om 12,50 gulden heeft gekost, dat vertelt het er niet bij.

Dat hij in deze wereld, dat zong Daniel Lohuis. Gewoon nog een verhaaltje van mezelf, en dat is al uit 1995, en daar staat boven Muze. Jan en Willemien lagen in bedden. Het was kwart voor één in nacht en alles was rustig en stil in toes. De beide kinderen sliepen ieders apart in de beide andere sloopkamers. Ze sliepen allemaal boven. Jan en Willemien hadden pas een nieuw huis in een van de buurtschappen aan deze kant van Darp. De zoldering van de sloopkamers was van gipsplaten. Die was vastgemaakt aan sporen en bovenop de sporen waren de planken de spiekers van de vliering. Trip, trip, trip ging boven Jan en Willemien. Willemien was direct kloorwakker. Jan's lee was een roze. Trip, trip, trip, trip, piep, piep. Waar was dat? Willemien stoot Jan aan. Jan, Jan, word eens wakker. Luister eens. Wat is dat voor geluid? Jan sliep rustig deur. Willemien trok aan touwken van het leg en floep. De hele sloopkamer was vol leg. Jan begon te knippen met de ogen, kwam half overeinde en vroeg: wat heet toch? Wat is er? Waarom doe ik leggen? Hoor je daar niks? Vroeg Willemien. Nee, Jan hoort niks. Willemien ook niet meer. Doet leg goed en goed slopen. Je hebt ook altijd wat, zei Jan luknusterig. Willemien trok weer aan touwken en floep. Het was duister. Alles was weer rustig en stille in de sloopkamer. Piep, trip, trip, piep, piep, trip. Daar ging het weer heen, boven u. Nu hoorde Jan het ook. In ene keer zat er recht op ten in bedden, net als Willemien, die direct het leg weer aan deed. Wat is dat toch, vroeg Willemien. Muze, muze, wat kan ik vertellen, zei Jan. Gadverre, muze, muze in een sneeuwen hoes. Hoe kan dat nou, vroeg Willemien. Muizen bent overal. Ik zal gauw een vallen zitten. Waar hij dat ding laten, vroeg Jan. Onder in het keukenkastje, zei Willemien. Jan stangelde het bed uit, plattekken op blote voeten de trap af en zocht en vond de muizen vallen en drukte er een beetje kies in. Je ging er met de trap op, leed op den overloop de vliezotrappen naar onder zakken en wilde de vliering opkroepen. Toen gingen achter elkaar de beide andere sloopkamerdeuren los en kwamen de twee slaperige kindergezichtjes achterin kieken. Papa, wat doe je toch? Vroegen ze beide tegelijk. Er zit muis boven de sloopkamer en daarom zet ik een vallen, zei Jan. Ach, wat zielig, wat gemeen, ging het in koor. Niks zielig en gemeen, maak als je in bidden komt en gauw ook. Anders kom ik troe achter vuur en niet stik zo zuinig, dreigend Jan. De beide kinderen smakken de beide sloopkamerdeuren dichter en kroppen diep onder de dekens. De muizen hadden zich al die tijd niet meer laten huren. Willemien lag in bedden te wachten tot de expeditie van Jan geslaagd was. Jan kroop de vliezeltrap op, zette de val op de vliering zo kort mogelijk tegen de kanten. Tjonge jonge, er zat een duftige glieven tussen een paar zolderplanken. Dat had Jan nog niet eerder gezien. Dan moest neug wat aan het doornen wonen. Het kon makkelijk wezen dat door de muizen deurkroppen. Maar dat zullen ze afleren, en goed ook. Ziezo, de vallen stonden, de slachtoffers, of was er maar ene, konden komen. Jan ging de vliezotrap af, deed overal het leggoed en kroop met kolde voeten bij Willemien in bedden. Die lag nog te wachten op Jan. Alles was weer rustig en stille. Iedereen sliep weer. Trip, trip, piep, piep, piep. Daar had je het weer. Maar nu zal het wel niet langer meer duren. Klats! Daar had je het al. Jan en Willemien zaten

beide tegelijk op de indien bedden. Willemien trok het leg weer aan. Het was al 2 uren wis. Klats, klets, trip, trip, trip, piep, klats, ging het de hele tijd boven deur. Den moest het skienbouw wel in de vallen, maar het was net of er nog leven. De schuren wat over de vliering. Jan sprong rap uit bedden, gauw door de vliering. Hij zal hem krijgen, de smerige moes. Toen Jan zijn hoofd de vliering opkwam, zagen zijn ogen nog net de moezen vallen tussen de gelieven van de zolderplanken wegskeeten. Verduld nou had het helemaal van mekaar. Nu was den moester met de moezen vallen verdeur. En was er één gaal geruspel, geschoef, gepiep en gejank op de gipsplaten boven het bedden van Jan en Willemien. Ha, wat een akelig geloed was dat toch. Jan kon er niet bij komen en den moest deed maar niks als en weer gijzelen over de gipsplaten met de moezenval achter zich aan. De kinderen waren ook weer wakker geworden. Beiden kwamen de slaapkamer van de ouders in en begon te huilen. Van slopen in bedden kwam nu helemaal niks meer terecht. Onder, in de woonkamer, kwam het luchtkussen te liggen waar Jan en Willemien in de vakantie op sliepen. De kinderen lagen met zich beiden op de banken. Jan, Willemien en de kinderen waren als het ware op vakantie in de eigen woonkamer. Geen ene kon er eerst gewoon in slaap komen. En toen ze eindelijk allemaal sliepen, won het boeten alweer leg en scheen de zonne door de overgediend die Willemien niet helemaal dichtgetrokken had. Een andere dag was het stille boven de sloopkamer van Jan en Willemien. Alleen begon het er nog onwijs te stinken. Dat heeft een goede halve week geduurd en toen was eindelijk de hele moezengeschiedenis voorbij. Jan heeft de gelieven tussen de planken op de vliering secuur dichtgemaakt en Willemien heeft een paar nieuwe moezenvallen gehaald. Bij de gemeente heeft Jan moezenvergif gehaald en op de vlieringen zat. Muizen punt er sinds dit tijd niet meer geweest.

mooie herinneringen. Gauw nu nog een kort verhaal van Jan Groot-Zevert. En daar staat boven, de humor die ligt op straten. Dat de humor op straten ligt, heb ik als broodbezorger vaker ondervonden. Wissen waar, ik was er altijd wel in voor een grapje. En dat waren deur op de klanten. Het mooiste was als het spontaan gebeurde. Een van mijn klanten was een aardig en vlotte vrouw. Maar hun echtgenoot was ene bonke seriositeit. Daar kon geen lachje af. Als hij dagelijks bij zulke lui aan de deur komt, weet dat heel gauw. Mijn een kan je wel een geintje uithalen en mijn ander absoluut niet. Op een vrijdagmorgen stonden de vuilnisemmers aan de straten. Ik stopte toevallig bij een serieuze klant en zag dat er nog iets in een vuilnisemmer gooien. Het leek me wel zo'n kappen van een imker. Ik wilde hom of kuit van hem. Was dat geen imkerskappen die hij daar weggooien? Dat hij goede zedenbakker, zei de man. Ik ben namelijk bijenholder. Zo, zei ik. En de curve, waar hij die dan staan? Hier aan de straten, dat liep me niet zo makkelijk. En toen begon de man me toch te enthousiast te verhalen over zijn been. Die curve had er bij een boer in de buurt te staan. Oet en de Noor vertellen over werkbeen en darren, over hunningsslingen en nog veel meer. Hij had er een bultwerk met, maar hij deed het met plezier. Toen vertelde ik dat onze overbuurman vorig jaar in de fut was gewonnen en dat er ook met been was begonnen. Langs mijn neusenvoet zei ik dat in vrome Sjoeks de honing voor een gulden per putje verkocht. Toen schoot de klant uit zijn sloffen. Wat zeg je bij door? Een gulden het putje? Is den kerel nou helemaal gek? Daar doet hij je dikke geld bij. Zo bedaagde voor ons Ibekos de markt. Waar woont een kerel? Daar gokt de voort heen. Kan zo'n stomme boer dan niet rekenen? Hij alleen al telt wat die beenswinters aan suiker kost. Een vermogen leg ik ervoor neer. Hij dreint zich steurig meer op. En toen zei ik, ja, maar je moet bij onze offerbuurman wel geduld hebben. Want hij heeft maar ene bijen. De man keurde mijn geen blik meer waardig. Zonder wat te zeggen dreinen zich om en stiefelen zijn hoes in. De volgende dag kwam zijn vrouw aan de deur. Ze proesten het uit. O, bakker, wat hij mijn man gisteren te pakken had, gieën ze. Toen het vertellen, hou alle bollen een guld van het lachen. Ik zei, ja, mevrouw, dat mag wel zo winnen. Maar uit mijn vroegd kan meneer het gripke niet zo waarderen. Daarom, juist, bakker, sloeg ze zich op de knieën, dat hij er nou net in moest trappen. In één woord, schitterend.

mooi man, dat zong Mannekoe Karrespoe. Gauw nu nog een kort gedichtje van Truida Wensing Lammers. En door Steve Boven Pinksteren. Een speltuin vol kinderen, met uitbundig vullen schrik. Op de wipwap in de schommelen, hij moet schreeuwen, no moet ik. Ze kriegt hoe langer hoe meer proots, vliegt hoog in het rond. Eén is erbij, neemt het niet bevuld. Hult de hand al voor de mond. Wit als een pieren kump een hof en stuf op moeder af. Ik ga nooit weer naar een speltuin heen. Ik voel me helemaal maf.

Dat was Gerrie Groot-Swaartink Oetvoorden en het nummer 1, Het is weer lente. Ja, dat kan je wel zeggen vandaag. We hebben ook nog weer bluesmuziek. De Bergkapel, Rozen der Liebe.

Dat was de Bergkapel Utbergen in het nummer eten Die Rozen der Liebe. Ja, beste lui, dit was het weer vanavond. Wie hoopt dat u allemaal hebt vermaakt op deze warme tweede Pinksterdag 25 mei 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek Ine Uwland. Wat ons betreft, gerne tot de volgende weken en laat u allemaal goed gaan. Na 8 uur kan je luisteren naar het programma Praten en Rondgaan vanavond met Henk de Brummelstroeten en aan de knuppen Edwin Westrum. Dan hebben we nog een paar nummers klaarstaan. Als eerste de saxofoons van Captain Cook met Sierra Madre. En Ricky King met de gitaar en dan speelt het nummer Goedenavond, Goedenacht.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Nu. Praten en rondgaan.

Dit is de uitzending van Praten en Rondgaan van 25 mei 2026. Mijn naam is Henk de Brummelstroete. En de techniek, na een paar weken niet, elkaar niet gezien te hebben, doet Edwin Westrum. Ik ben hartstikke lui geweest afgelopen weken. Dat was enerzijds omdat ik niet helemaal goed in orde ben. Een beetje sloerig, zegt ze dan in Wensbeek. En anderzijds kwam er ook nog andere drokken tussendoor. Maar dan heb je gelukkig Gerard en Ine op de achterhand, die een prachtig programma voor mij hebt samengesteld. Het is meer muziek dan gekletst, maar ik ben wel blij dat ze dit programma voor mij gemaakt hebben. En er zitten ook een hele hoop nummers in die ik zelf niet ken. Dus ik laat mezelf ook een beetje verrassen. Ik had gezegd van het mag gewoon over Pinksteren. Het is tenslotte vandaag de tweede Pinksterdag. Zo'n dag waar je nooit precies weet waar je ermee door moet. Maar er gebeurt altijd wel wat. En daar hebben ze dan ook meteen het mooie eerste nummer bij gevonden. Het is volgens mij van oorsprong komen we ja zuster, nee zuster. Maar deze uitvoering wordt gezongen door Ernst Daniel Smit. En het heet Op een mooie Pinksterdag. En dat was het vandaag.

Op een mooie Pinksterdag. Ernst Daniel Smit. Een prachtige stem heeft hij, man. En het was vandaag een mooie Pinksterdag. Je hebt prachtig weer gehad vandaag. En eigenlijk moet ik dat meteen wat bij zeggen, dat het mij qua warmte net nog genoeg geeft. Ja, men zegt, wat iedereen heeft het over de warmere zomers en de dat soort dingen, dat het klimaat verandert. En ik geloof dat ook wel. Ik ben 66 en ik geloof wel dat de zomers nu wat anders bent. Maar ze begint dan ook meteen zo nox, vroeg, direct naar de ijsheiligen, voort alweer 27, 28 graden. Dat hoeft voor mij niet. Ik moet er altijd geleidelijk een beetje aan wennen. Het eerste hette die overvult me altijd. Dan kom ik meteen eigenlijk ook bij het volgende nummer. Want ja, wat waren dan de zomers van vroeger? Nou, over de zomers van vroeger, daar zing ik Dick van Altena.

Dan Dick van Altenaar. En helpt meteen een hele inleiding voor het nummer On the Road. Want dan zegt gewoon de zomers van vroeger waren niet beter als Stefano. Maar volgens mij begon ze iets minder nox, maar dat kan aan mij liggen. Of ik kan er minder goed tegen, dat kan ook wel. Eerder als kleinkind dacht hij natuurlijk van het mijn zomer is en die korte box aan mag hebben, dan is het mooi. Maar ik vind nu af en toe, en vooral s'nachts, dat die plakkerijen in bedden, daar hou ik helemaal niet van. Maar Wittesbunk best wel eigenlijk een zomermens, meer dan nog een winter. En dan kom ik aan het volgende.

volgende nummer. En dat is volgens mij een trio. Want als ik aan de namen, naar de namen kijk, dan denk ik van het bent vast drie leu. Ene begint de naam met H en het tweede begint de naam met die. En de derde heet Jan. Ze heet samen Hadi Jan. En ze zingt ook over een zomer. Kijken of die er andere gedachten bij hebt dan.

Mooie, bijzondere muziek van Hadi Jan. Zomer. Ja, en dan een zomer staat natuurlijk ook bekend om alles wat bleut en grut. Ik ben ook nog even bezig geweest in de tuin, een paar weken geleden. Want dan moet je altijd wachten tot na de ijsheiligen. Weet je wanneer de ijsheiligen bent, Edwin? Nee. Nou, ongeveer rond 17 mei. En daarna me eigenlijk de eenjarige blumkes pas moeten zetten, maar anders kunnen ze nog bevrezen. Snap je? Dus, nou ja, blumkes in de tuin zet, maar ik loop niet te pletten met een geter nu. Het is er inmiddels alweer zo dreugen. Ik weet niet of iedereen dat heeft, of dat ik wat verkeerd doe, of dat ik de grond niet fatsoenlijk in orde heb. Maar elke middag zo tegen een uur of vier zie ik her en der kuipjes hangen en dan denk ik van ja, dit was eigenlijk niet de bedoeling, niet zo'n mooi bleun. Maar ja, dan maar weer een geter pakt en lukt met water slaten. Dat is op zich ook geen vervelend werk. Maar het volgende nummer wat Oetezog is door Ine, dat is Bloesem van Seringen. En nu had ik in tuin voor dit huis had ik ook wel eens seringen. En ik was een paar weken bij mijn zuster. En toen heb ik die seringen hennen gedaan. Want die stonden in een grote pot. Die waren voor mijn huidige tuintje veel te klein. En die bleun als de mieter. Dus dat is, ik vind het een prachtige plant en ze roept heerlijk. Nu is dat een nummer van Frans Tromp en Hans Keuper. En het is een instrumentaal nummer.

Bloesem van Seringen. Frans Tromp en Hans Keuper. Ik vond het wel een heel vrolijk en zomers liedje eigenlijk. Zo'n beetje het beeld van al die vleegdingen, hoe heet die hommels en zo, weer langs de Sering gaat om de nectar eruit te halen. Ja, Edwin is er nog niet helemaal van overtuigd en schudt een beetje, maar... We hebben het over een zomer en over Pinkster. Nou, ik heb vandaag een bijzonder leuke tweede Pinksterdag gehad. Eigenlijk onverwacht, want mijn dochter belde van... mag ik met de kinderen komen en kent hij dan Biedefontein op het Vrijheidspark met zijn drieën spelen? Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben genoten van het waterballet door... En dan vooral den kleinste, den wordt helemaal wild van water. Den wordt dan zo enthousiast, den schreeuwde het hoste uit. En opa moest natuurlijk ook met. Ja, en wie kwam er met een natte boksen onder een fontein vandaan? Opa natuurlijk. En dan mooi nog wel even met naar de markt mijn ijsje te halen bij Talamini. Want zonder, dan is een dag niet compleet. Dus alles met elkaar was een prachtig mooie dag. En dat is ook meteen de titel van het liedje van Daniel Loos. Prachtig mooie dag.

prachtig mooie dag, Daniel Loos. Ja, je hebt er misschien niet helemaal een beeld van, maar waar wie dan zo tussendoor doort hier in de studio uit de muziek draait. En dus ik vroeg aan Edwin, heb je ook een prachtig mooie dag gehad? En toen zeggen we zo, ik heb een hele dag niks gedaan. Is toch ook wat? Maar ja, een hele dag niks doen kan ook een prachtig mooie dag zijn, toch? Zeker weten. Het volgende nummer, dat gaat over een vlinder. En een vlinder is natuurlijk best wel een bijzonder dier om te zien. Ik heb in die rupsen en zo, wie mij alles kaal vredt, daar vind ik niks aan. Maar als het eenmaal een vlinder is, dan vind ik dat wel prachtig mooi om te zien. Het is jammer dat ze eigenlijk maar heel kort leeft. Maar om te zien ben ze prachtig en een tuinbedje in haar hebben. Je hebt de bloeiende bloemen in. Dan zie ze best wel. Ik heb vandaag naar aanleiding van deze liste nog eens even in de tuin gezeten om te kijken van of er al wat waren. En jawel, de vlucht van alles. Ook wel dingen waar ik een hekel aan heb, moet ik zeggen. Van die bijen en hommels en dat soort sterkringen. Daar heb ik het niet zo op. Ik ben verwupsen ook allergisch. Dus als ik een keer stok word, zou ik niet zien ook er dan bij lopen. Maar vlinders vind ik prachtig. En dat is ook de mening van Duo Karst. Vlinder.

Deurkast Vlinder. En als ik nu naar de titel van de volgende muziek kijk, dan denk ik van oké, ja, dat is. Als je dat tegen iemand durft te zeggen, vind ik dat wel heel bijzonder. Ik moet zeggen, ik zal het niet direct gebruiken, want hoe doe je dat in winterdagen dan? Maar dan ben ik daar misschien ook wel weer te nuchter voor. Ik hou wel van mensen met een mooie glimlach en van mensen met een mooie uitstraling. Maar nou te zeggen zoals Gerry Groot-Zwaafting dat doet, Gerry Groot-Zwaafting, sinds ik ook kennis schien te zunnen, ja, dat vind ik wel heel bijzonder, hij dat zegt. Maar laat hem maar luisteren.

sinds ik u kende schien te zonnen. Wat een mooie liefdesverklaring is dat eigenlijk. Gerry Groot Zwaftink. Ja, ik ben er een beetje stil van het liedje. Want ik denk, nou, dat is wel heel bijzonder. Wie hebt het over de zomer, over de Pinksterdagen, over het mooie weer? Want mooi weer, ja. Mooi weer is het zeker. En dan hebben we het volgende nummer klaarstaan. En daar staat de boer, dat is de beste weerman. En daar geloof ik wel in. Ik denk dat de boer, denk ik, zo anders naar het weer nog dan wij. Wie kijkt alleen maar van mone jas aan of niet? Of moet de korte box klaarleggen of ook niet? Of kom ik wel of niet dreugen over? Maar de boer doet er wel meer met. En dan krijg je ook de prachtigste uitspraak. Mijn zwager, Wim, dan heeft me daarbij een woord geleerd wat ik nooit meer vergeten. Ja, nou, mij, ik misschien Diana wel een beetje het gras verveurt de weg. Maar ik vind het een prachtig woord en ik heb er ook echt een beeld bij. Dat is, zeg maar, als het net zo tegen het omweren aanzet. Ken je dat zo'n beetje? En dat er al van die wolken aan de lucht komen en dat het een beetje breuerig wordt. Dan neemt het dat het wordt zwelmerig aan de lucht. En dat vind ik zo'n prachtig woord. Dat heb ik echt van hem geleerd. Ik wist eerst niet eens wat ik bedoelde, maar sinds een aantal jaren denk ik van, oh ja, ja, het wordt inderdaad zwelmerig aan de lucht. Maar je weet ook altijd precies hoeveel of er regent en hoeveel of er water of er nog nodig is. Of dat het wat warmer moet worden. Nee, echte wijsheid in de pacht als het gaat over het weer. Ook waar de buien vandaan gaat, komt en wordt ze hen trekt en zo. En dan denk ik altijd, ja, dat zou je als boer zijn er wel nodig hebben om daar een beetje kiek op te hebben. Maar ik vind knap werk. Spul vindt dat ook. K-

wel. De boer is beste weerman. Ik vind dat mooie teksten, mooi verhaal. Vooral die uitdrukkingen van wat hoort er bij welk weer. Dat de muggen gaat dansen wordt heet. Nou ja, dan laat de muggen alsjeblieft voorlopig nog maar niet dansen. Ja, mooi weer vind ik prachtig, maar de muggen ben ik niet zo'n fan van. Op een of andere manier moet ze ook altijd meer. En ik zou wel lekkerder bloot hebben of zo, dat werkt niet. Maar wie gaat nu weer met de Gebroeders Brouwer? En dat is een instrumentaal nummer. En dat is een serenade aan de zon, oftewel de zonneserenade.

Zonneserenade van de gebroeders Brouwer. Nou, dat was toch echt een feestelijke serenade, moet ik zeggen. Ik heb nog van Ine een mooi nummer in de lijst gekregen. Ik ken hem al wel, maar wie hangt er net met Edwin over? Volgens mij ben ik Edwin zo tussendoor ook even aan bijscholen over dialect en zo. En dan begint hij altijd heel hartelijk te lachen. Dat vind ik wel mooi. Dat is heel leuk. Hij hier zo over de computers heen kijkt en hij ziet zo'n grote glimlach aan de andere kant zitten. Maar ik heb een nummer, klaarstaan, dat heet Muurbloemke van Bovoy toch. Maar wat is nou een muurbloemke dan? Een muurbloemke, dat is eigenlijk een gewone bloem. Dat is volgens mij bent hij eenjarig. Of, ja, misschien zei hij zich ook zelf wel weer uit. Maar in de betekenis die Bovoy toch eraan gaf, muurbloemke, dat is dus altijd een beetje een verlegen, schuchter, ja, zo'n jongen of derne wie een beetje aan de kant die het niet echt meedoet, geen verkering heeft, al dat soort dingen, een beetje verkante steed lunnen. En muurbloemkes in de tuin doet dat ook. Die gaan ook heel vaak een beetje tegen elkaar aanlunnen, maar anders stuntelt ze hem. Maar in de betekenis die Bovoy toch heeft, is een muurbloemke volgens mij echt een schuchter ding wat niet meedoet. Muurbloemke.

Lieve Blumke, je bent toch ook niet van steen? Waarvoor toch? Dat ging echt al zo'n deentje wat een beetje schuchter aan de kant zit. Ze had wel het mooiste kleedje aan, heb je dat gehoord in het liedje? Het mooiste kleedje. Dat is toch echt wel van de vroeger, dat hij deentje toch met het mooiste kleedje aan naar een dansavond ging. Goed. De volgende nummer wou de nou ver op staan. Dat is... En die hoor hem niet zo heel vaak zingen. Maar ik vind het wel een hele bijzondere man. Ik was niet zo'n fan van zijn, humor. De wat extremere humor. André van Duin. Maar ik ben wel fan van zijn persoonlijkheid. En ik was helemaal erg onder de indruk toen hij op de Dam in Amsterdam met doornherdenking een verhaal vertellen. Het is een man met felle gezichten. En daar hou ik wel van. Iemand die aan alle kanten creatief is. En ook zijn rollen in Hendrik Groen. In de geschiedenis van Hendrik Groen. Ja, of een oude man die in het verzorgingshuis woont. En die de ondeugende streken uithaalt. Ik vind het een veelzijdig en prachtig persoon. André van Duin, Als de zon schijnt, van Biblie Valin Thema.

0: zon schijnt.
1: Als de zon schijnt, André van Duin. En wie kijkt nu op de stopwatch en wie ziet dan nog precies een kleine 4 minuten heb, tot aan de commercials en het journaal. Dan gaan we nu uit met blauwe roggebloemen, de Barkelvrouwleu.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
0: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Nu, praten en rondgaan.

0: Ik heb de zomer in mijn bol. En dit was een uitvoering, instrumentale uitvoering van de lokale eierjongens hier uit Wenzelswijk. Het oorspronkelijk is het nummer volgens mij van André Hazes, of niet? Ik heb de zomer in mijn bol. Ja, ik heb er niet alles verstand van, maar ik kijk Edwin aan en dat en knik, dan heb ik het weer bij het rechte einde. En ik heb het ook bij het rechte einde dat ik nou in mijn telefoon aan het kijken ben, maar ik moet jullie de uitslag van de dialectquiz nog doen. Uitslag van de dialectquiz van maandag 18 mei, woord nummer 239. Wat betekent zich benemmen? Is dat A, zich gedragen? Is dat B, op adem komen? Of is dat C, tot rust komen? Edwin, wat denk je?
1: B.
0: B. Fout. Het is, goede antwoord is A. Zich benemmen betekent zich gedragen. En dat leek ook wel een beetje op het Duits, toch? Er benimmt zich slecht, dan is iemand die zich slecht gedraagt. Dus zich benemmen, dat betekent zich gedragen. En dan kom je meteen weer aan een nieuw woord. En dat is het woord van vandaag. Hè. Maandag 24 mei, woord nummer 240. En dat wordt weer een leuke. Wat is een roethakken? Wat is een roethakken? Is dat A, een schoorsteenveger? Is dat B, een schoffel? Of is dat C, een bottebijl? Wat is een roethakken? Schoorsteenveger, A. B, een schoffel. En C, een bottebijl. Nou, het antwoord kreeg volgende week. Goed. En dan houdt het over dialectwoorden. En komen we bij een volgende muzieknummer wat Oedezag is. En dat vind ik ook een prachtig woord. Echt zo'n dialectwoord. Het schoer. Het schoer. En wat is nou het schoer? Ik heb het Edwin straks gevraagd. En dan keek eerst ook of het in Kuil nu aan donnen. Maar een schoer, dat is het onweer. Als je dan zo'n warme dag hebt als vandaag, of nog wat warmer, een beetje breueriger warm. En dan komt er een schoer, zegt Olle. En eerder bij mij op en om, als je door logeren, als er een schoer kwam, ja, dan was de paniek in de tenten. En oma haal nu dan altijd wel uit bedden. En dan moest hij onder de keukentafel gaan zitten. En opa werd naar boeten gestuurd en dan zei toevaardig, hoor, eens kijken wat hen terug. Of zeg maar al weer op de weg terug was. Dus een schoer, een donderbuien. En ik snap best wel dat soms bangen.

moment voor onweer of in ieder geval het er niet zo op heb. Want er gebeuren natuurlijk wel verschrikkelijke dingen met. Ik heb me zorgen voor het hele oldershuis is afgebrand. Dus dan hebben we het ook niet zozeer op onweer. Op een schoer, zeg wie maar. Maar we wilden eens even horen wat Jan Ottink en Dianne Maasman ervan maakt met het nummer Het Schoer.

het Schoer. Jan Otting en Diane Maasman. Hij gaf al mooi aan hoe dat allemaal dan uitziet. En dat de beesten onder de bomen staat te wachten tot het Schoer voorbij is. En als dan het Schoer voorbij is, dan doe je gerne de deuren los en de raam. Maar dan ruk het boeten vaak heerlijk fris. En kreeg meteen ook weer wat frisse lucht in huis. Een beetje de klammigheid eraf en de herten de keer doet. En als het dan echt afgelopen is met het schoeren en je gaat naar boeten, dan zou je ook zomaar kunnen laten zweven. Zomaar zweven.

Zomaar zweven, Tini Klomp. We hadden het over het mooie weer en we hadden het over de hitte en over van alles en nog wat. Maar wat ik wel een hekel aan heb, is dat kleve gedoe in bedden. Dat zweten en dat niet weten waar je de benen neer moet leggen en kussen nat alles. Ik denk niet dat dat in het liedje van Beppe Kraft door ook overgeeft. Die zomernacht, ik denk dat door wat anders gebeurt. Maar die hete zomernachten, nee, die ben aan mij ook niet, niet besteed. Tenminste niet. Hij moet slapen. Dat maakt me dat niet zoveel uit. En Beppe Kraft is volgens mij iemand die... Brabant of Limburg, dacht ik. Maar in ieder geval ook bekend is van diverse carnavalsslagers. Dus laten we maar eens even horen wat hij heeft te vertellen over wat zo'n zomernacht er kan gebeuren. Die zomernacht, baby.

Mooie titel, Die Zomernacht, van Bepi Kraft. Het ging niet over zweten, het ging over de liefde natuurlijk. Ach ja, nou ja. Het past mooi in ons thema. Wie hebt het gehad over in de zomer dat je felle bloemen hebt? En een van de mooiste bloemen die er bestaat, en die ik ook heel graag in de tuin heb, ze vergt wel wat werk, maar als het bleut, dan bleut het ook prachtig. Dat zijn de rozen. En ik heb op de lijst staan een liedje De Roos van Via Buus. Ik moet een ander naam zeggen. O jee, ik zit in de verkeerde... Ja, dat kan maar zo gebeuren, hè. Als je er niet goed verstand bij hebt, maar dan heb je altijd Edwin aan de andere kant nog zitten en hoe dan weer de goede kant toe te sturen. Dat liedje van Via Buse, dan kun je hierna, maar wie doet eerst opnieuw een liedje over de boer en dan daar zal het ook wel weer over een zomer gaan of over het weerbericht. Maar dit is een versie van de grootste hofzangers, de boer.

toch eigenlijk wel een heel mooi nummer, hè, van de grootste hofzangers, De Boer. Is ook een beetje jeugdsentiment van maybe. Omdat ik, toen ik nog jong en onmundig was, toen heb ik een aantal jaren in Grolle werkt. Nee, maar ik heb er altijd wel fan geweest van de grootste hofzangers. En dit nummer, vooral de tekst, vind ik heel erg mooi. Nu moet ik even wel goed kijken, want als je dadelijk Edwin Weertes wijn aan de overkant zo van, je hebt niet biedt goede nummer. Maar ik had hem al aangekondigd en er komt eigenlijk twee muziekstukken met het thema Roos. Eerst kreeg dadelijk De Roos van Via Buze. En daar achteraan, en dan kan ik misschien ook wel direct achter elkaar aandraaien, of niet, Edwin? Je hebt nog muziek zat, dus je komt niks te kort vanavond. Maar het tweede nummer, dat is Auf der Heide blühen die letzte rozen. Dus eerst is de eerste roos wil tegenkomt, en dan houdt al meteen over die letzte rozen. Maar dat is een instrumentaal nummer van Captain Cook und seine zingende saxofonen. 2 achter elkaar.

Twee muziekstukken met de titel Roos, of met het woord Roos in de titel. We gaan als laatste op der Heide bloeien die laatste rozen. Nou, gelukkig ben ik nog niet zo wit in de titel. Het andere van Via Buse, de Roos, is natuurlijk een prachtig nummer. Waarbij ik me met name aansprak de versie van Bert Mittler. Maar ik moet zeggen dat ik dit ook een hele mooie versie vond. En dan ook nog in het dialect. Wat past dat mooi bij dit programma. Wie gaat weten kijken wat Ine en Gerard van mij uitgezocht hebben. En dan komen we weer bij het woord zonne. Je hebt natuurlijk enorm genoten van het mooie weer. En eigenlijk in april ook wel. Alleen dat was de temperatuur weer iets beter bij me passen. Dat zonneke in april, dat er nog een beetje fris windje en mohem blus. Maar het volgende nummer is van Herman Lippinghoff en Josien Velberg. En die zingt ook over de zonne.

wekker, smeet dat ding een heel eind vod. Ben 's ochtends nogal ochtendzeer en wil me dan ook rot. Heb geen zin in etten, wil me brak en wil me ziek. Maar plotseling draait mijn stem.

De zinnen Herman Lippinkhoff en... Hoe nou is het een flauw beeld? Maar Josien Velberg. En ik heb me dat eens even beluisterd... Maar

Het lijkt me wel vreselijk als je zo'n ochtendhumeur hebt, waar je zo slecht wakker kunt worden. Nadat je er zelf ziek van vult, dat lijkt me wel heftig. Ik ben wel een. Kijk, Edwin, weer even naar heb je dat ook? Het eerste uur 's morgens hoeft ze niet tegen mij te praten, heb je dat ook? Nee. Hoeft niet direct de rebel los te hebben, hè? Ja, mag wel. Als je me niks terug hoeft te zeggen. Nee, de eerste uur heb ik meestal. Ja, heb ik nodig om een beetje bij te komen. En kijk ik een beetje vermute. Kijk ik gewoon een dag de oersut. En ja, dan hoeft ze niet zoveel te praten. Ach. En het is wel mooi hè, dat dan. Bij uw kinderen en kleinkinderen zit. Dan bent er ook wat die direct al rebelt. Maar dan bent er ook wat die zegt van, oh nee, het eerste uur hoeft nog niet. En dan ben ik helemaal niet zagrijnig of zo. Maar ik heb gewoon. Ik denk dan altijd, maar ik heb s'nachts niks beleefd. Dus wat heb ik dan nooit te vertellen? Maar goed, echt een ochtendtumeur heb ik niet. Wie hebt het over de zonnen, zomer, de Pinksterdagen die we gehad hebben? Ik heb al verschillende liedjes gehad over bloem. En toen vanmiddag zat ik zo boeten op Bengse. En toen dacht ik van, rond de Pinksterdagen had je eerder ook van die hele weiden vol met Pinksterbloem. Ken je die ook nog, Pinksterbloem? Ja, Edwin kent ze ook. En toen dacht ik van, maar die zie je tegenwoordig niet veel meer. Of al ligt er aan mee, kijk ik niet goed. Nee, zoveel als eerder. Het zou wel wennen dat ze de weiden meer meiden of wat dan ook. Maar eerder was dat zo'n één groot lila roos of lila peers veld, wij dan zeggen. Maar die zie ik niet zoveel meer. Jan Otting Band, de Jan Otting Band, wil ook wat vertellen over bloemen. Jan Otting.

Jan Otting Bent, Blomen. De verschillende functies die Blomen hebt. Je versiert er een tuin met. Je kijkt degene naar. Of je geeft ze cadeau aan iemand en degene mocht. Of aan iemand die ziek is. Blomen hebt vele functies. En voor ieder zo zijn eigen weerden. Bloem werd bij een zomer. Ja, je hebt zwinters ook wel bloemen, maar dan zijn ze meestal gekweekt. In zomer zijn ze overal. En dat het zomer is, dat hebben we vandaag gemerkt. Maar Aalt Westerman, dan zing ik nog over het wordt zomer. Dus dan heeft vandaag misschien de mist, maar wie wil wel even naar zijn liedje luisteren. Het wordt zomer.

wordt zomer. Aalt Westerman, vrolijk deuntje. Met nog van de wiesheid erin. Van wat hij toch in het buitenland te zoeken. Nee, dat hier in Nederland nog zo mooi is. En dat klopt ook wel. Je kunt er hier alleen niet altijd van de ban van het weer. Het kan soms ook lelijk tegenvallen. En hij dan in een tentje zit, ergens. En iemand nog gutten graven met met water boeten de tent te halen. Dan geeft het lol er wel vlot af, volgens mij. Het mooiste.

Is vakantie, van vakantie is natuurlijk mooi weer. En er hoort de zon er zeker bij. Ben Lucassen zong ook over zon.

Andersom, Ben Lucassen. En wie blijft ongeveer in hetzelfde thema? Ja, eigenlijk een heel avond al. Dat hebben ze mooi bij elkaar gezegd. Wie woont hebben over Pinksteren en over het mooie weer en over de zonne. Louder dan toch ook eens een keer een Duitsstalig nummer tussendoor gooien. En dat is Las die zonne wieder scheinen, Ronnie Berger.

scheinen. Nou, nu houdt het wel zo vaak over de zinnen had. Het is weer vanavond wel, wel mooi geweest. We hebben het thema Pinksteren, we hebben het thema zinnen, we hebben het thema mooi weer. Ik vond het een leuke uitzending omdat ik heel veel muziek tegenkomen ben die ik niet kennen. Ik dank de voor Ine en Gerard Uwland nog een keer. Maar wat het ook eigenlijk voor weer is, het belangrijkste is dat je ervan geniet, dat je overal van geniet. En dat is het liedje wat er met uitgaat. Vier het leven, Reinhard van der Brink.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen,

moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuis les vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het

regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer er nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: 1, 4 uur, Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM, met het nieuws van middernacht.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit.

0: Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer... Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.